en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Bruimstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schrijven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelf weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
3: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje maar in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft dit incident overleefd en mocht na een tijdje zelf weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: souls, but we carry on.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale Politica weten op de Franse televisie, vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Vandaag schuift Donald Trump aan bij de NAVO-top in het Turkse Ankara. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige perioden. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
10: en Opel.
11: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Nou, bandjes, denk je wat aan je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
13: Schitterend.
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
16: Beppe, maak ik bij Beppe op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
16: baarsmazitcomfort.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook offensieve vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie, vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Ze hebben geen enkel risico genomen en zetten de omliggende straten af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt, dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. En een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium toch ineens te ademen. Dit bizarre verhaal gebeurde op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Nadat medewerkers van het ziekenhuis de ontdekking deden, is het jongetje met spoed per helikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Hij heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige perioden. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
21: Wow.
6: keuken. En wat een bijkeukenkast.
10: Ja, echt maatwerk.
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
21: Keukens en kasten op maat.
24: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, Utjeste Nightjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: De pannenkoektrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De Riekstraatwei N354 tussen Noordburgum en Twiesel is al zo'n eindmaaien dicht. Daardoor moeten zo'n 9000 automobilisten dijs omrijden. Maar er is licht aan de eind van de tunnel. Thea Nicolai, wordt vierde bij de provincie Friesland, leidt uit waarom de dijk zo lang dicht is.
2: We doen eigenlijk meerdere zaken tegelijk. Dus we zien op Ovonde, daar hebben we ook met waande. Maar omdat er een hele afsluiting van de dijk van nodig was, hebben we direct verkozen om de paralleldijk om te pakken. Die richten we in als fietsstraat. En we binnen naar waande met de bregen bij Zwartkruis. En om dat allemaal te combineren, hebben we verkozen om één lange afsluiting te doen, zodat we dan in één keer klaar binnen.
1: Hoe het traject van 100 kilometer leidt op een heel soort plakken gloednaai asfalt. Er binnen daarin dat je uit zo'n 50 diekwerkers aan de gang. Jetse Hielkema van Uitvierder Baan der Hoer.
3: Dat is voornamelijk die paralleldijk, die moest helemaal gefaseerd. En dus hebben we al die stukken van ongeveer een kilometer tot een kilometer per weg vaak hebben we aanpakt. En steeds leiden we de fietsers en de bewenders over de hoofdrijbaan. En dan krijgen we steeds een fase aanmeidje. Dus daar zijn we eens mee begonnen. En de kabelsleiding moest naar je verlijn worden hier bij de Ovonde. Dus die ben je van start gang en ontsluiten hier weer ook 4 weken om deze Ovonde helemaal te bouwen.
1: De nieuwe Ovonde bij de kruising van het wielpaad met de Riekstraatwei is een wichtig punt in de aanpak van de trog in de dijk. Het wie de gevaarlijkste fietshoestek van Friesland. De dijk is naar verwachting op 17 juli werd toegankelijk voor al het verkeer. Van de 2500 patiënten van huisdokter Bergervoet in Kolom is een oplossing voen. Van 1 oktober al worden zij oernaamd door Oostergo-huisartsen. Huisdokter Bergervoet voel Eifeline Jeruut vanwege zoenensproblemen en een opvolger waard net voen. Rond oktober bleef de zorg waarnomen door de huisdokterspraktiek in de Waard en Douma in Kolom. De nij kunnen patiënten te lonen bij een nieuwe locatie van Oostergo-huisartsen in de regio. Wat die krijg komt, wordt eind augustus bekendmaken. Zorgondernemer Luc Jansen van Oostergo-huisartsen der Oer.
4: We gaan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kolm zijn, maar in de buurt van Kolm. Verder zal de werkwijze wel hetzelfde zijn zoals hier. Dus we gaan in principe werken met chat first. Maar we willen ook wel heel goed met de patiënten meekijken en meedenken hoe zij de chat kunnen gaan gebruiken. We willen gewoon artsen zitten, maar ook praktijkondersteuners voor ouderen, assistenten. En we zullen ook gewoon visites rijden.
1: Voor mensen die minder digitaal veerdig binnen, komen er informatiegeerkomsten. Neffens zorgverzekerde De Friesland liet de situatie zien hoe grote uitdaging zien de Friese huisdokter zorg binnen. Het werd hield die dreiger om huisdokterspraktieken oer te nemen, wiels de vraag naar zorg krijgt dan neemt. Dags beklam je alle belutsen partijen dat de patiënten in Kolm een huisdokter houden en dat de vrije kar van arts bestaan bloot. Wordt vierder op Prasma van De Friesland oer het tafersjoch op de huisdokters.
5: Het is natuurlijk vooral aan de huisarts zelf. We gaan niet op de stoel van de huisarts zitten. De huisarts moet zorgen voor zijn eigen praktijk en zijn eigen patiënten. Is daar ook verantwoordelijk voor. Maar wij krijgen natuurlijk wel signalen als er vragen zijn vanuit onze verzekerden. En als we dat soort signalen krijgen, dan gaan we wel in gesprek. Maar dat is in dit geval helemaal niet aan de orde.
1: Een oude auto is maar niet te doen uit de Koekhensterveert hellen nadat een fisker eerder op de dij een vertocht object op sonarbeeld noemde en de politie waarschuwde. Een doekteam trof de wijn aan op de boeien bij de bregen. De dijk waard bij de berging tijdelijk afsletten. In de auto waren geen inzittende voen. Na alle gedachten leidt de wijn er al jaren. Het kenteken is onlesbaar. Mogelijk gaat het om een Audi 80. De gemeente Achtkaarsplun staat onder actief tafersjoch van het ministerie van Asiel en Migratie omdat de gemeente neffens het Riek net voldoogt door de wettelijke opvangobjecten uit de spreidingswet. De gemeente heeft bij de eerste 10 gemeenten niet in deze fase van de interventieleider te lonen komen. Er volgen nu een bestuurlijk kwartier waarin de afspraken maken worden zullen over hoe en wanneer het Achtkaarsplun dags nog wel onder de wettelijke taak voldoen zal. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoch op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511 44 1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden.
7: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
16: Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olieindustrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de 8e finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. De frustratie zit diep vanwege een cruciaal moment vlak voor de beslissing. Egypte claimde een strafschop na een vermeende overtreding, maar de arbitrage wilde daar niets van weten. In de tegenaanval die volgde sloeg Argentinië genadeloos toe en heeft de wedstrijd beslist. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 chatmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 chatmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
18: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
8: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. En de voorbereidingen voor het Achthoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage.

0: Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOF PC, daar kun je wat mee.
3: NOFPC.nl.
0: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Zien oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
15: Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde. Maar die info bleek dus onjuist. Amerika had wel toegang tot de inner circle van Poetin. Juist daarom waarschuwden de Amerikanen de rest van de wereld dat de oorlog eraan zat te komen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 chatmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 chatmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
16: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
17: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
18: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
17: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
18: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarm. Hij regelt alles.
19: WOQS.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
2: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
19: WOQS.nl.
21: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
8: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Van de 2400 patiënten van huisdokter Bergervoet in Kolm is een oplossing voen. Van 1 oktober al worden zij oernaamd door Oostergo-huisartsen. Huisdokter Bergervoet voel Eiffeline Jeruut vanwege zoenensproblemen en een opvolger waard net voen. Ont oktober bleef de zorg waarnomen door de huisdokterspraktiek in de Waard en Douma in Kolm. Daarna kunnen patiënten te lonen bij een nieuwe locatie van Oostergo-huisartsen in de regio. Wat die krijg komt, wordt eind augustus bekendmaken. Zorgondernemer Luc Jansen van Oostergo-huisartsen daarover.
2: We gaan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kolm zijn, maar in de buurt van Kolm. Verder zal de werkwijze wel hetzelfde zijn zoals hier. Dus we gaan in principe werken met chat first. Maar we willen ook wel heel goed met de patiënten meekijken en meedenken hoe zij de chat kunnen gaan gebruiken. We willen gewoon artsen zitten, maar ook praktijkondersteuners voor ouderen, assistenten. En we zullen ook gewoon visites rijden.
1: Voor mensen die het minder digitaal veerdig binnen, komen er informatiegeerkomsten. Neffens zorgverzekerde De Friesland liet de situatie zien hoe grote uitdaging zien de Friese huisdokter zorg binnen. Het werd hield die dreiger om huisdokterspraktiek een oer te nemen, wiels de vraag naar zorg krijgt aanneemt. Dags beklam je alle beluts en partijen dat de patiënten in Kolm een huisdokter houden en dat de vrije kar van arts bestaan bloot. Wordt vierder op Prasma van De Friesland oer het tafersjoch op de huisdokters.
3: Dat is natuurlijk vooral aan de huisarts zelf. We gaan niet op de stoel van de huisarts zitten. De huisarts moet zorgen voor zijn eigen praktijk en zijn eigen patiënten. Is daar ook verantwoordelijk voor. Maar wij krijgen natuurlijk wel signalen als er vragen zijn vanuit onze verzekerden. En als we dat soort signalen krijgen, dan gaan we wel in gesprek. Maar dat is in dit geval helemaal niet aan de orde.
1: Een oude auto is maar niet te doen uit de Koekhensterveert hellen nadat een fisker eerder op de dij een vertocht object op sonarbeeld noemt Duts en de politie waarschuwde. Een doekteam trof de wijn aan op de Boijen bij de Brege. De diek waard bij de berging tijdelijk afsletten. In de auto waren geen inzittenden voen. Na alle gedachten leidt de wijn er al jaren. Het kenteken is onlesbaar, mogelijk gaat het om een Audi 80. De gemeente Achtkaarsplus staat onder actief tafersjoch van het ministerie van Asiel en Migratie omdat de gemeente neffens het Riek net voldocht aan de wettelijke opvangobjecten uit de spreidingswet. De gemeente heeft bij de eerste 10 gemeenten niet in deze fase van de interventieleider te lonen komen. Er volgen nu een bestuurlijk kwartier waarin de afspraken maken worden zullen over hoe en wanneer het Achtkaarsplus dags nog wel aan de wettelijke taak voldoen zal. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoch op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511 44 1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: Nof PC, Nof PC.
9: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC.
9: NOFPC.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Nou, bentjes, denk je wat dan,
11: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw maaltijdsdreven.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olven Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
16: Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf in IJmuiden er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen, vaak te laat. Tata kreeg hier al vaker boetes voor, maar na een massa-aangifte van 800 omwonenden grijpt justitie nu harder in. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde, maar die info bleek dus onjuist. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de coronaperiode is dan wel voorbij, maar veel horecaondernemers voelen de nasleep nog elke dag. Ze kampen nog altijd met opgebouwde schulden, terug te betalen coronasteun en personeel dat destijds definitief naar een andere sector is overgestapt. Bertho Mulder is de voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland en zegt dat er ontzettend veel verdriet is geweest achter de voordeur. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
17: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
19: TD Noord uit Jesternaidjerk.
23: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
24: en Opel.
25: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
23: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
27: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
28: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
27: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
23: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
29: in Ford
30: en Opel.
31: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
32: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
31: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
33: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
34: Zo, dat ziet er gaaf uit.
33: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
35: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
33: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
31: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
36: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
37: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
38: En van speelgoed tot feestartikelen.
37: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
38: Max Voordeel in Damwoord.
39: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
40: Tromeesje maar in beheining.
41: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
39: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
37: Alles voor in en bij het zwembad.
38: Max Voordeel in dat bad.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Na een afsluiting van haast 12 maanden binnen de werkzaamheden aan de Riekstraatweg en 354 tussen Noordburgum en Twiesel voor een groot paar kleer. Ek het plak dat jarenlang bekend is als een van de gevaarlijkste oerstekpunten van fietsers in Friesland is ompakt, vertelt communicatieadviseur Thea Nicolai van de provincie Friesland.
2: Nou lezen we hier een ofonde aan. Dat betekent dat fietsers als ze oerstekken eerst maar naar één kant hoeven te zien. Dan gaan ze op de ofonde en dan vervolgens gaan ze weer uitstappen om ze naar één kant en dan gaan ze oerstekken. Dat betekent dus dat ze veilig oerstekken kunnen omdat ze beide keer maar één kant uit hoeven te zien. Dus dat is een van de veiligste opties van een fietser om oer te stekken.
1: De dijk verwerkt 9000 auto's dijs en is een van de drukste provinciale dijken van de provincie. Het is de bedoeling dat de dijk op 16 juli weer open gaat voor al het verkeer. Huisdoktercentrum Dokkum had te krijgen met een toenemende zorgvraag werd door patiënten onder oren langer onder de telefoon wachtje matten. Om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren is het huisdoktercentrum met ingang van 1 juli oerstapt op een nieuw telefoonsysteem. Huisdokter Floor Welman daarover.
3: Nou, wij merkten een paar dingen. Ten eerste dat mensen lang moesten wachten aan de telefoon voordat ze een assistent aan de lijn kregen. En dat is vervelend voor iedereen. Niemand vindt het leuk om te wachten. En we merkten ook dat het een hele piekdrukte bij de assistenten gaf. Dus dat die daar hele zware druk voelde om mensen zo kort mogelijk te laten wachten. Gaf dat ook een soort werkstress eigenlijk.
1: Achtkaarselen maat hem houden onder wet om precies te wijzen de spreidingswet. Waarin stiert hoe volle asielziekersgemeenten opvangen matten. Achtkaarselen docht dat net, nog net en mat op het matje komen bij de verantwoordelijk minister. Commissaris van de Kening Arno Brok is voorzitter van de Frieske Provinciale Regietafel, het OELIS-orgaan waarin de provincie, de burgemeesters en het COA-geerwerkje. Brok hoort het feit dat de minister nou gemeenten bij namen neemt.
4: De minister had zo'n, voor mij is de nul optie geen optie. Nee. Dus Elsen mat wel wat waan. En dat betekent dat ik de gemeente die ontnauwt daar nog net die in haar, toch op korte termijn toch eens een keer wat leveren mat. En dit is natuurlijk wel een reële stelling na. Dat het keer net zou wijzen dat een peergemeente in Friesland alle verantwoordelijkheid nemen. En de andere gemeente minder of geen verantwoordelijkheid nemen. Ja, zo kunnen we net uw opdracht zes maar leveren onder het Friese verkeer.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
0: De Omroep. Versterkt waard en warm.
5: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwâld. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Nof PC, Nof PC.
8: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC.
8: NOFPC.nl.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op tolve oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is één van die gemeenten en zet de hakken diep in het zand tegen de komst van een AZC. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. De publieke tribune zit dit keer bijna helemaal vol. Maurice de Hond is een van de bekendste coronacritici. En ook Mona Keizer was destijds behoorlijk kritisch op het beleid. Keizer werd toen zelfs ontslagen omdat ze zich in een interview met de Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. En dat is echt uniek, want het gebeurt bijna nooit dat de minister of staatssecretaris weg moet omdat hij het niet eens is met het kabinet. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen vaak te laat. En Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. Het weer nog. Vandaag en morgen zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land groot. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het midden 24 en in het uiterste zuiden, vlakbij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
14: Dat wie toen. No make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
15: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
16: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
15: Schitterend!
17: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
15: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
14: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
15: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
18: Ja, echt maatwerk!
19: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
20: SG Maatwerk.nl. Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
21: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
22: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
23: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Na een afsluiting van haast 12 maanden binnen de werkzaamheden onder Riekstraatweg en Traje 54 tussen Noordburgum en Twiesel voor een groot paar kleer. Ek het plak dat jarenlang bekend stie als een van de gevaarlijkste oerstekpunten van fietsers in Friesland is onpakt, vertelt communicatieadviseur Thea Nicolai van de provincie Friesland.
2: Nou lezen we hier een ofonde aan. Dat betekent dat fietsers, als ze oerstekken, eerst maar naar één kant hoeven te zien. Dan gaan ze op de ofonde en dan vervolgens gaan ze weer uitstappen om ze naar één kant en dan gaan ze oerstekken. Dat betekent dus dat ze veilig oerstekken kunnen, omdat ze beide keren maar één kant uit hoeven te zien. Dus dat is een van de veiligste opties van een fietser om oer te stekken.
1: De dijk verwerkt 9000 auto's dijs en is een van de drukste provinciale dijken van de provincie. Het is de bedoeling dat de dijk op 16 juli weer open gaat voor al het verkeer. Huisdoktercentrum Dokkum had te krijgen met een toenemende zorgvraag werd door patiënten onder oren langer onder de telefoon wachtje matten. Om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren is het huisdoktercentrum met ingang van 1 juli oerstapt op een nieuw telefoonsysteem. Huisdokter Floor Welman daarover.
3: Nou, wij merkten een paar dingen. Ten eerste dat mensen lang moesten wachten aan de telefoon voordat ze een assistent aan de lijn kregen. En dat is vervelend voor iedereen. Niemand vindt het leuk om te wachten. En we merkten ook dat dat een hele piekdrukte bij de assistenten gaf. Dus dat die daar hele zware druk voelde om mensen zo kort mogelijk te laten wachten. Gaf dat ook een soort werkstress eigenlijk.
1: Achtkaarselen maat hem houden onder wet om precies te wijzen de spreidingswet. Waarin stiert hoe volle asielziekersgemeenten opvangen matten. Achtkaarselen docht dat net, nog net en mat op het matje komen bij de verantwoordelijk minister. Commissaris van de Kening Arno Brak is voorzitter van de Frieske Provinciale Regietafel, het OELIS-orgaan waarin de provincie, de burgemeesters en het COA-geerwerkje. Brak hoort het feit dat de minister nou gemeenten bij namen neemt.
4: De minister had zo'n, voor mij is de nul optie geen optie. Nee. Dus Elsen mat wel wat waan. En dat betekent dat ik de gemeente die ontnauwt daar nog net die in ga, toch op korte termijn toch eens een keer wat leveren mat. En dit is natuurlijk wel een reële stelling na. Dat het keer net zou wijzen dat een peergemeente in Friesland alle verantwoordelijkheid nemen. En de andere gemeente minder of geen verantwoordelijkheid nemen. Ja, zo kunnen we net uw opdracht zes maal leveren onder het Friese verkeer.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
5: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
6: Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: De omroep van stad, waard en woorden. RTV NOF.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
6: Jan Cooks for You, met Janzelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat kan alleen onder begeleiding van een betalende reiziger zoals een ouder of leerkracht. Per betalende reiziger mogen maximaal 3 kinderen mee. De regeling geldt landelijk en sluit aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het OM

0: vervolgt het staalbedrijf onder meer voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Volgens Tata Steel gaat het om een beperkt aantal oude incidenten en is de uitstoot al fors verminderd. De betrokken onderdelen worden de komende jaren sowieso gesloten. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Mijn Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh?
12: Ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot...
12: 's ochtends 7 uur. En dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
15: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haar 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: NOCTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. President Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Hij verwijt Madrid onder andere dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. En steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.

0: Wij hebben haal- en brengservice.
1: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
2: Zo, dat ziet er gaaf uit.
1: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Spanje heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Daardoor ontstonden extreem hoge temperaturen en verspreidde het vuur zich snel door het gebouw. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie was er geen sprake van opzet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
11: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
12: en Opel.
13: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
11: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
15: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
16: in Ford en Opel.
17: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
18: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
19: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot
18: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
20: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten je litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
21: Tromeester mij in beheining.
22: Maar gewoon CA Plus een certificaat, hè?
20: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
23: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Huisdoktercentrum Dokkum had te krijgen met een tanimmende zorgvraag werd troch patiënten onder oren langer onder telefoonwachtje matten. Om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren is het huisdoktercentrum met ingang van 1 juli oerstapt op een nieuw telefoonsysteem. Huisdokter Floor Welman daarover.
2: Nou, wij merkten een paar dingen. Ten eerste dat mensen lang moesten wachten aan de telefoon voordat ze een assistent aan de lijn kregen. En dat is vervelend voor iedereen. Niemand vindt het leuk om te wachten. En we merkten ook dat het een hele piekdrukte bij de assistenten gaf. Dus dat die daar hele zware druk voelde om mensen zo kort mogelijk te laten wachten. Gaf dat ook een soort werkstress eigenlijk.
1: Ach, Kaarsvloer maat hem harder onder wet om precies te wijzen de spreidingswet. Waarin steert hoe volle asielziekersgemeenten opvangen matten. Ach, Kaarsvloer docht dat net, nog net en mat op het matje komen bij de verantwoordelijk minister. Commissaris van de Kening Arno Brok is voorzitter van de Frieske Provinciale Regietafel, het OELIS-orgaan waarin de provincie, de burgemeesters en het COA-geerwerkje. Brok hoort het feit dat de minister nou gemeenten bij namen neemt.
3: De minister had zo'n, voor mij is het een nul optie, geen optie. Nee. Dus Elsen mat wel wat waan. En dat betekent dat echt de gemeente die ontnauwt daar nog net die in haar, toch op korte termijn toch eens een keer wat levering matten. En dit is natuurlijk wel een reële stellingname. Want het keer net zou wijzen dat een peergemeente in Friesland alle verantwoordelijkheid nemen. En de andere gemeente minder of geen verantwoordelijkheid nemen. Ja, zo kunnen we net uw opdracht zesmaal leveren onder het Friesland.
1: Na een afsluiting van haast 12 maanden binnen de werkzaamheden onder Riekstraatwei en Traaien 54 tussen Noordburgum en Twiesel voor een groot paar kleer. Ek het plak dat jarenlang bekend stie als een van de gevaarlijkste oerstekpunten van fietsers in Friesland is ompakt, vertelt communicatieadviseur Thea Nicolai van de provincie Friesland.
4: Nou lezen we hier een ovonde aan. Dat betekent dat fietsers als ze oerstekken eerst maar naar één kant hoeven te zien. Dan gaan ze op de ovonde en dan vervolgens gaan ze weer uitstappen om te zien naar één kant en dan gaan ze oerstekken. Dat betekent dus dat ze veilig oerstekken kunnen omdat ze beide keren maar één kant uit hoeven te zien. Dus dat is een van de veiligste opties van een fietser om oer te stekken.
1: De diek verwerkt 9000 auto's dijs en is een van de drukste provinciale dieken van de provincie. Het is de bedoeling dat de diek op 16 juli weer open gaat voor al het verkeer. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511 44 1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: RTV NOF.
6: Ekking, De Valon, Constantille, SMR.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet de tiert op, traaien oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en

komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
11: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Er raakten 36 mensen gewond. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Daarvoor zouden speciale stoorzenders zijn geplaatst. President Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Hij verwijt Madrid onder andere dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie. En de Amerikaanse president zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Niet tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
2: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
3: En van speelgoed tot feestartikelen.
2: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
3: Max Voordeel in Den Bord.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
2: Alles voor in en bij het zwembad?
3: Max Voordeel in Den Bord.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Dromeesje maar in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: baarsmazitcomfort.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel.

0: wel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswald.

0: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Delling in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Uit onderzoek docht bleek en dat Keningsdijk en Dokkum positief uitpakt had voor de regio. Dat concludeerde de Torbeck Academie in een impactrapport wat woensdag in Biermak is. Maar liefst 94% van de ondervragen uit Dokkum en de omliggende dorpen vindt dat het evenement slagen wie. Daarnaast zei het zo'n 60% grutste wijzen dat de koning Sietje in Noord-Est-Friesland vierde. Ook de bekendheid van Dokkum boete Friesland is nevens het onderzoek bot aannam. In het vaku 48% van de ondervragen in Zwolle de stad. Na Keningsdijk wie dat omheeg ging naar 85%. Vierder nog blikken dat het grootste part van het budget regionaal bestegen is. Van de 84 leveranciers en partners kwam 82% uit Noord-Nederland en haast de helte uit Dokkum zelfs. Kritiek is er ook, ondernemers vinden dat de communicatie beter koe. Gewoon jaren pas via klanten als de media dat Keningsdijk naar Dokkum komen zoe. De onderzoekers adviseren de gemeente daarom om ondernemers bij toekomstige grote evenementen eerder en voortdurend te informeren. Burgemeester Johannes Kramer spreekt van een evenement dat zorgen voor grutskens, verbinding en een positieve uitstraling van de gemeente. Ach, Kaarsvloer maakt hem harder onder wet om precies te wijzen de spreidingswet. Waarin steert hoe volle asielziekers gemeenten opvangen moeten. Ach, Kaarsvloer docht dat net, nog net en moet op het matje komen bij de verantwoordelijk minister. Commissaris van de Kening Arno Brak is voorzitter van de Frieske Provinciale Regietafel, het OELIS-orgaan waarin de provincie, de burgemeesters en het COA-geerwerkje. Brak over het feit dat de minister nou gemeenten bij namen neemt.
2: De minister had zo'n, voor mij is de nul optie geen optie. Nee. Dus elke keer mag wel wat waan. En dat betekent dat ik de gemeente die ontnauta nog net die in haar, ja, toch op korte termijn toch eens een keer wat leveren mag. En dit is natuurlijk al een reële stellingname. Want het keer net zou wijzen dat een peer gemeente in Friesland alle verantwoordelijkheid nemen. En de andere gemeente minder of geen verantwoordelijkheid nemen. Ja, zo kunnen we net uw opdracht zesmaal leveren onder het Friese keer.
1: Huisdoktercentrum Dokkum had te krijgen met een toenemende zorgvraag werd trocht patiënten onder oren langer onder telefoonwachtje moeten. Om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren is het huisdoktercentrum met ingang van 1 juli oerstapt op een nieuw telefoonsysteem. Huisdokter Floor Welman daarover.
3: Nou, wij merkten een paar dingen. Ten eerste dat mensen lang moesten wachten aan de telefoon voordat ze een assistent aan de lijn kregen. En dat is vervelend voor iedereen. Niemand vindt het leuk om te wachten. En we merkten ook dat het een hele piekdrukte bij de assistenten gaf. Dus dat die daar, nou ja, hele zware druk voelde om mensen zo kort mogelijk te laten wachten. Gaf dat ook een soort werkstress eigenlijk.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: RTV NOF.
6: Waar stijt, waad en waarden.

0: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
10: Ja?
9: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
8: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
11: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
14: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
13: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
14: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
15: WOQS.nl.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
15: WOQS.nl.
19: Bakken. Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
19: Baasmazitcomfort.nl.
21: Max Voordeel in het winkel

0: kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel, in Den Wald.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Alles voor in en bij het zwembad.
1: Max Voordeel in Den Wald.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwâld. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De NAVO-landen hebben afgesproken Oekraïne ook in 2027 financieel te blijven steunen. Dat deden ze in de slotverklaring van de NAVO-top in Ankara. De Raad van State heeft geoordeeld dat de minister van Asiel en Migratie verblijfsvergunningen mag intrekken als een asielverhaal is verzonnen. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. En een poging van Apple om onder strenge Europese techregels uit te komen is mislukt. En dan het weer. Vanavond nog lange tijd zonnig. Later vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking. Er kan dan ook mist voorkomen. De zwakke wind komt uit het noorden en de minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
13: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijk Optiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
12: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.

0: die doen nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
5: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De NAVO-landen hebben afgesproken Oekraïne ook in 2027 financieel te blijven steunen. Na 70 miljard euro dit jaar komt volgend jaar opnieuw minstens hetzelfde bedrag beschikbaar. De Verenigde Staten doen niet mee aan de steun. De afspraak is vastgelegd in de slotverklaring van de NAVO-top in Ankara. De Raad van State oordeelt dat de minister van Asiel en Migratie verblijfsvergunningen mag intrekken als een asielverhaal is verzonnen. De uitspraak volgt op een zaak rond een veroordeelde juridisch adviseur die tegen betaling valse asielverhalen verkocht. De minister moet daarna wel opnieuw beoordelen of iemand alsnog recht heeft op asiel. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. En dan het weer. Vanavond nog lange tijd zonnig. Later vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking. Er kan dan ook mist voorkomen. De zwakke wind komt uit het noorden en de minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in dat bad.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang voordat ze in september 2021 uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang voordat ze in september 2021 uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus

0: met name de beperking die eind 2020 werd gesteld aan het aantal aanwezigen bij uitvaarten. Het Franse Hof van Cassatie zegt de zaak van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen uiterlijk begin april te kunnen behandelen. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor het verduisteren van EU-geld. Maar nog dezelfde dag maakte ze bekend in cassatie te gaan en alsnog deel te nemen aan de verkiezingen. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, Noma ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Walterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: Hallo, hallo. Even wachten, Esther. Ik ga even kijken of ik jou even... hoor je mij nu?
1: Ja. Het knapje moet even in, denk ik. Het knapje doet het.
0: Oh, ja. Ach, ja, dit is... Emmylou Harris. Maar die draaien we aan even verder, want die heeft veel voor haar beurt. Goeioen.
1: Goeioen, Klaske.
0: Goeioen, Esther. Nou, we beginnen fout niet meer heerlijk. Wie zijn, wie meidje er hier een mooi feestje van?
1: Ja, ik had er echt even lekker zin in.
0: Nou,
1: het weer is goed. Ik ben helemaal aangepast in de zomerstijl.
0: Ja, nou, dan zullen we straks even zien letten hoe mooi gekleurd dat ze er hier op staat.
1: Ja, normaal gesproken ben ik altijd in black.
0: Ja, maar dat is die ik wel tacht vertrouwd, hè?
1: Ja.
0: Dus, maar in ieder geval harkens dus Esther Algra. Zangeres, ik zei het gewoon allround zangeres, want ze doet van alles. En zie is Jon, gezellig, mijn gast, is lekker onscoot. En wie meidje er weer twee mooie hoertjes van. Een mooie muzikale reis meidje bij mij qua.
1: Heerlijk.
0: En wie ben alweer waarschijnlijk 8 juli. En het waar knapt alweer een beetje op.
1: Ja. En niet te heet. Dus ik ben blij dat wij lekker hier in Friesland zijn.
0: Nossa, ja, we maakt me net. Want rondom is het hit en weet ik het wat het al joh. Maar goed, de fruitzichten ben je mooi.
1: Ja, super.
0: Nou, heel
1: kunnen we wel gebruiken met energie.
0: Ja, daar mag je wel lekker van genieten. Even zien, ik ga natuurlijk alweer even wat plaatjes draaien. Ik begin kreksa zoals mij sjoerd en sa. En dit keer mij het noemer Waardpiek. En is Griet Weersma. Scootjeskipper, prachtig mooi. En This Too Shall Pass van Yolanda Adams. Zij heet ze, Esther.
1: Aha.
0: Ja, leuk. En goed. ik begin natuurlijk even met een leuk noemer van Esther. Wat was graag, Esther? Beginnen we met die promotie?
1: Ja, doe maar even. Ja, wij gaan met z'n allen luisteren naar Het Is Echt van Esther Algra. Met liefde gemaakt voor iedereen. En ik geniet er nog steeds van.
0: Ja. We draaien hem even en dan hebben we het er dadelijk nog even over.
1: Toppie!
0: Yes, komt-ie!

0: Ja, daar gingen we eventjes. Ik dacht dat er nog een stukje kwam, maar nee.
1: De tuter hield op.
0: De tuter. Ja, de saxofoon. Maar trouwens, wat een machtig mooi nummer inderdaad.
1: Ja, gaaf, hè?
0: Ja, en een mooie band en wat een mooie videoclip.
1: Ja, ja. In 2018 geproduceerd.
0: Oké.
1: Okay. 2018, je moet zeggen, god, je raakt het tel gewoon kwijt.
0: Nou, vertel eens even hoe dit mooie nummer.
1: Dit nummer is tot stand gekomen bij Martin Sterken in Valthermond. En het was zo mooi, want als je zangeres bent al jaren en in de vorm cover zangeres, werd het ook wel eens tijd om eens eigen productie en eigen werk te mogen laten horen.
0: Ja.
1: En daar werd ook best wel veel naar gevraagd. Hè? Van, Esther, heb je ook eens wat eigen werk? Zo.
0: Ja.
1: Want je zingt geweldig. Dus toen ben ik dus bij Martin beland, via. En want ja, zo makkelijk gaat dat allemaal niet, hoor.
0: Nee.
1: Je moet bussen met geld, hè, en al die dingen. En toen ben ik daarheen gegaan en toen hebben we gekozen toch voor, omdat ik best wel veel Engelstalig zing, heb ik toch gekozen om Nederlandse productie te maken, om mijzelf nog meer op de kaart te kunnen zetten als zangeres.
0: Ja.
1: En ik heb best wel een hele goede klik met Martin. En ik vertel over mijn leven en wie ik ben en wat ik voel en zo. En daar heeft hij een tekst op gemaakt, op zijn eigen productie en met mij. Hè, wat wil ik vertellen en wat wil ik uitbrengen eigenlijk aan de mensen? En het zegt het al. Het gaat niet eigenlijk alleen maar over mijzelf. Het gaat er ook om dat mensen wel moeten voelen van, je leeft één keer. Dus het kan mij niet schelen wat men zegt.
0: Nee.
1: Hè, nou, we hebben het dan over kledingstijl of wat ook maar. Of met wie je ook maar gaat. Wees jezelf en volg je pad.
0: Ja.
1: En dat zegt het liedje ook. En toen hebben we dat gemaakt. En toen ben ik dus ook via zo'n plugger. Het klinkt allemaal zo stom. Maar
0: nee.
1: Sneu, een plugger.
0: Ja. Die tien vastgeven.
1: Dus toen kwam ik bij Radio NL. Hè, en Radio Continu. En dan hebben we echt heel veel radiostations. In Brabant ben ik geweest. En ook televisie met het liedje. En shows. Ja, dat was wel een hele bijzondere tijd.
0: Ja.
1: Want het was voor het eerst dat ik dit nummer, dat ik een eigen single had.
0: Ja. Dat was echt in
1: eerste. Dat was echt. Het is echt, hè?
0: Prachtig, ja.
1: Ja, joh. Het was mijn wens ook natuurlijk om gewoon eens één keer een productie te hebben.
0: Ja.
1: En sowieso. Maar ja, goed. Het is allemaal op eigen kracht. Dus ja, dan is het ook maar net hoe je dat gaat beleven en doen. En vanuit daaruit ben ik eigenlijk wat meer singles gaan maken. Maar het leuke ervan is, ik heb er ook een hele mooie videoclip van.
0: Ja.
1: En die heb ik in Hoogeveen laten maken. En met vrienden van mij, die spelen dan ook in de videoclip. Want het is natuurlijk een beetje, je drumt en je zingt mee met de band. Om het een mooi plekje te maken voor op televisie.
0: Ja.
1: En toen is het ook heel veel in gedraaid, die videoclips op Oranje, TV Oranje. Of zo.
0: Yes.
1: En we hebben dan Leeuwarden, hebben nog heel veel. Elke zondag was ik op televisie. Gewoon bijna een jaar lang.
0: Ja, hoe heet dat eigenlijk nog?
1: Ja, maar het is opgehouden.
0: Ja, dit was bedoeld.
1: Ja, elke zondag kwam ik voorbij.
0: Ja, nou prachtig.
1: Fantastisch. Nou, gewoon gratis reclame.
0: Ja, absoluut.
1: En op den duur. Het is gewoon fantastisch hoe dat gegaan is. En toen ben ik nog met die single heel lang gedraaid in België. Op een radio.
0: Oké.
1: Dus het is wel een heel succesvol nummer. En de meeste mensen vinden het ook prachtig.
0: En je hebt mijn kanaal hem gewoon nou even opnemen.
1: Ja, op de radio. Want op den duur komen er natuurlijk veel meer liedjes van andere mensen voorbij. Maar ja, uiteindelijk moet je jezelf wel blijven promoten. En dat is als artiest zijnde en als band zijnde. Maar anders daar stroom je op zo'n grote bult.
0: Ja.
1: En dan, dat vond ik eigenlijk wat jammer. Dus ik dacht, maar eens even Klaske weer eens even bij Klaske eventjes het vestje laten draaien. Tuurlijk.
0: En dat wist in de beste altijd welkom.
1: Ja.
0: En, ik draai die nummers namelijk geregeld. Ja. Hey, ik vind Blij vind ik prachtig. Ik vind Gamaar vind ik prachtig. Ja.
1: Ja.
0: Dus wat dat dan gaat. Nou, dan maken we hier bij RTV NOF. Ek eens even wat meer aan de bel hoeken. In ja. De andere programma's. Dat ze die direct even lekker tussen zetten. En ja, Omroep Friesland ook. Want daar snap ik niks van.
1: Nee.
0: Het zijn zulke prachtige mooie nummers.
1: Ik heb toen wel erheen geschreven. Ik heb daar ook de nummers heen gestuurd, zeg maar.
0: Ja.
1: En nou, maar ja, je hoort er niks van.
0: Nee, dat is in ieder geval schande, want ik bedoel kwalitatief steert het als een hoos.
1: Nou, en dat vind ik ook. En ik vind het ook mooi dat je uit Friesland komt. En ik ben zelf Friesin, ondanks dat het niet heel makkelijk zijn 1, 2, 3 de Fries praat. Maar ik jong wel Fries, hè?
0: Ja, nou
1: dus dat wel.
0: Ik draai even een vesk en dan krijgen we even een voorstel rondje. Dan willen we even wat meer weten wat Esther Algra is. En wat je al eerder dien had. En wat haar plan binnen voor de toekomst. Oeh. Ik draai even een lekker reggae nummerke van onze Fries omhutens. Onze Colin en Rico. En mij het mooie veske. Not your job.

0: Ja, ja. Neil Young en het mooie verske Heart of Gold. En die draai ik even via hele leven vriend. Die ben ik leef op het moment even weer in België. En dan staat er begin zo weer naar Frankrijk. Voor Theo en Melly. Ha een hele goede reis, Mijl. Qua geniet lekker. Strak in 12 uur draai ik nog even een mooi nummer voor hem. Nou, Esther. Wat zei ik? Wie toch even een voorstel rondje?
1: Ja, doe dat maar eventjes.
0: Ja, nou, voorstel rondje.
1: Ik ben dus Esther Algra. Al meer dan 20 jaar timmer ik aan de weg als zangeres. En ik ben begonnen als cover zangeres. En lekkere muziekjes maken. En toen ik heel klein was. Dan wist natuurlijk niemand dat ik dat zou worden. Ik begin een beetje vreemd, maar goed, dat maakt niks uit. He, je moet een beetje prettig gestoord zijn als jij veel voor mensen staat te zingen en blij te zijn. Het is wel een aparte wereld, hoor.
0: Ja.
1: He? Je bent zo'n clowntje. Maar goed, sorry. Nee, ik was 8. Toen dacht ik van, nou, ik zie Anita Meijer. He, vroeger was het zo. He? Dan was er een nieuwe winkel, werd er dan geopend. En dan kwam er een artiest. Die kwam daar het lintje door knippen. En dan mochten ze zingen. Nou, dan was ik 8 en dan zag ik in Vraneker, zag ik Anita Meijer.
0: Why, tell me why.
1: Why, tell me why. En dan zie je mij als klein meisje kijken van, ja, maar dat wil ik ook.
0: Ja, ik wil lekker lintjes knippen en ik was jongen.
1: Yes, jongen, hè. Toen ik 8 was, er moet ergens nog cassettebandjes zijn. Maar mijn vriendin die zei toen van, die vond Suske Wiske leuk toen. Hè, dat nam je dan op een bandje.
0: Ja.
1: En toen zei ze tegen mij, wat wil jij laten worden dan? Nou, ik zeg, zangeres wil ik laten worden. En ik wil later ook beroemd worden. En net als Anita Meijer. Why tell me why? Why tell me why? Nou, was ik 8.
0: En dat haast nog op cassettebandje.
1: Ja, maar ja, ik ben zo vaak verhuisd. En op een of andere manier. Ja. Dus ja, het is een beetje voort.
0: Oh, kan.
1: Maar het is wel heel leuk. Ik heb het ooit misschien 20 jaar terug heb ik het nog geluisterd.
0: Ja.
1: En het is echt heel grappig van die kinderstemmetjes.
0: Tuurlijk.
1: En toen ben ik dus in een band gegaan hier in de buurt. Bij Samar was dat.
0: Oh ja.
1: Toen dacht ik van, nou, dat lijkt me wel wat. Toen was ik heb een dochter van nu 23. Een hele toffe meid. En die was toen in die tijd een stuk kleiner. maar toen dacht ik van, nou, ik kan tussendoor wel eens in een bandje. En dat was een gelegenheidsband geworden. Dus een hele leuke band. Ook een lekker coverband. En daar heb ik eigenlijk het zingen en het entertainen en voor het publiek staan best wel heel erg ontwikkeld. Dus het is wel een hele mooie opstap geweest om soloartiest te worden. En wat ik ook heel leuk vind is, toen ik heel klein, nog wat kleiner was, toen was ik altijd bij playback shows te zien. Hè? Dus dat was nog niet echt zingen.
0: Nee,
1: maar wel
0: nee.
1: Altijd voor het publiek. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Dus dat die je stijk al ervaren.
1: Ja, ook. Ja. Maar ja, dan komt het echte werk. Hè? Dan, dan mag je zingen.
0: Ja.
1: En thuis zing je heel goed. Maar dan opeens staat er een camera voor je neus of een microfoon. Ja, dan klapt ik dicht.
0: Ja, ja, dat wie natuurlijk een heel oor iets.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hè, en als je kunt zingen, dan moet je toch echt je guts hebben om dat helemaal uit je lijf te gaan halen. En na zoveel jaar heb ik dat gewoon hartstikke goed ontwikkeld. En wat ik in het begin net ook vertelde, dat je eigen singles hebt gemaakt, dat geeft nog meer boost.
0: Tuurlijk. Maar ik had die echt, toen was je al vaker bij mij geweest.
1: Ja.
0: En ik had die echt wel wat volgen. En ik had toen ik Cindy zei, wow, je bent enorm in die genre. Je was dus goed in best in, want je kent het natuurlijk geweldig. Maar ik snap ook, als die playback shows dosten, ja, dan dosten in best op een andere manier.
1: Ja.
0: Om goed te playbacken. En dan was het letter echt jongen.
1: Ja, en maar, dan komt het uit je onderbuik. En dan wil je niet, dan wil je perfectie.
0: Ja, en dat haast toch echt, vind ik, haast dat heel goed in.
1: Ja, ik ben er ook heel erg trots op. En ik ben nog lang niet klaar.
0: Dat bedoel ik.
1: En mensen zullen nog veel van me horen. En ik zal vast nog een keer lekker bij Klaske zijn.
0: Oh, zeker.
1: En want ik ben nog heel jong.
0: Ja hoor. Ja, tuurlijk.
1: Ja, en muziek verbindt. En dat is dat en het is het leven. En ik wil nog even vertellen van dat ik uit een band ben. Ik solo-artiest geworden. En dat is me zo goed afgegaan dat mensen elke keer als ik een boeking heb en lekker zing, Nou, dan willen ze me de volgende keer wel weer zien. Nou. Dus en zo blijft dat gaan.
0: Ja, tuurlijk. Doe maar een strekken feestje van, Esther.
1: Ja, ik hou van mensen en ik vind het fantastisch als mensen, dus de liefde voor muziek, dat ze dan ook even hun zinnen kunnen verzetten, hè, hoe wij dat in Friese zeggen. Dat is dus gewoon fantastisch.
0: Actie is reactie, want Esther is een mooie verschijning. Esther is dankjewel. Altijd een goed verzwager, dus je weet ook heel goed hoe ze... Ja, hoe ze haar klaaien maakt, hoe ze haar opmaatje maakt. Dat is gewoon mooi. Want dat past prachtig mooi bij die. Was toe dosten. Want Doe is echt een allround zangeres.
1: Ja.
0: En Oran en Satri had in Akkerum staan.
1: Ja.
0: Een groot voetbalfeest. Ja, wist. Ik vind jong geweldig. Maar ik ben meer in. Let me maar lekker een paar muzikanten om me heen. Dat vind ik schitterend. Maar ik haal altijd wel zoiets. Als ik zo was die show. Dan denk ik, wow, hier daar de held er maar van. Maar oké, we gaan net alle jaar dezelfde talent gelokken. En dat hoeft ik net. Nee. Maar ik ben wel, wie is mij Esther? Want ze had echt prachtige platen maken. Want ik zit even te denken.
1: Welke gaan we nu draaien?
0: Ik draai straks ook het nummer was Toesiders. Maar wat eigenlijk mijn favoriete nummer van Esther is. Volgens mij heb ik hem vleen week eigenlijk al draaien. Maar dat maakt het niet uit. Dat is dat nummer Blijf.
1: Ja.
0: En dat vind ik muzikaal zo prachtig mooi.
1: En dus, ook de vibratie. En als ik het hoor en ik zit lekker met mezelf in de kamer en ik luister hem weer eventjes, dan krijg ik gewoon kippenvel weer van mezelf.
0: Dan best, hoe mooi is dat? Dan ben ik van die mensen die waren dat net te zeggen van hunzelf. Oh. Dan denk ik, wow.
1: Ja.
0: Als ik wel eens wat opnam, nou dan komt er bij mij tussen in alle cd-spelers. En dan, wist dan dat ik tevreden ben, dan geniet ik mijn volle teugen.
1: Heerlijk.
0: Ja, toch?
1: En ik vind het ook, dan verbaas ik mezelf van hoe mooi, hè, dat ik dat zelf bedacht heb. Ook die, je voelt ook die kreet die ik, van... Die oerkreet van wat moet ik nou? Hè? Ja. Blijf je nou of niet? En dan, en dan komt het er helemaal. Ja, heerlijk.
0: En Harkers, het is een prachtige mooie videoclip. En ik vind die gitaarsolo vind ik extra mooi.
1: Ja, is van Jan de Vriezen.
0: Ik vind de muziek prachtig. En we moeten nog kratten en trollullen. Want dan kan ik aan hem nog even mooi draaien. En dan gaan we daarna reclame en het nice.
1: Ja.
0: Dus dan kan ze misschien nog kratten even het vertellen. Want ik ben natuurlijk fans. Nee, want de Esther had ik van die mooie banners.
1: Ja.
0: Nou ja, daar staan natuurlijk prachtige mooie foto's op van Esther. Dus dan willen ze al hier die banner van Esther kepje.
1: Ja.
0: Ja, en Esther had nou zoiets van, we doen het. Ik ben nu on time. Harkes tot aan zijn reclame en het nice. En hier is het mooie noemen. Blijf van Esther Algraa.

0: Hè?
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Bakken, zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Israël gaat zich waarschijnlijk terugtrekken uit bezet gebied in het zuiden van Libanon. Dat zei de Amerikaanse president Trump in een persconferentie die volgde op de NAVO-top in Ankara. De president gaf aan dit met de Israëlische premier Netanyahu te hebben besproken. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. En dan het weer. Vanavond is het droog en

0: plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkelbouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: Ja, ja. De goede oude tijd, zei ik.
1: Ja, de goede oude tijd. Oh, we zijn er online.
0: Ja, we zijn weer online. De jaren 70. En hoe heette dit? Carl Douglas. My Kung Fu Fighting. En wat hielden we nog meer? Julio Iglesias.
1: Dat is ook prachtig.
0: Mijn Un Canto a Galicia. Hey, dat zei ik tegen Esther. Ik zei, dat zongen we vroeger bij ons thuis ook. Dus klaar spelen gitaar. We wisten net waar we toe heen natuurlijk. Maar nee. Oké, het jij de best wel goed. Leuk is dat, hè? Ja. Dan heerst het oor een nummer. Dus hij, dat zou echt leuk zijn op die even toch. Vertel.
1: Dat is heel grappig. Het is een cover van Bad Heart en Bonna Nossa.
0: Ja, volgens mij hitters.
1: En ik heb dat bij Govert in de studio opgenomen. Een vriend van mij die heeft een studiootje. En toen ik dus heel veel jaartjes terug begon. Toen heb ik bedacht om een liedje te maken voor op YouTube. En toen had ik mijn eigen singles nog niet. En toen heb ik dit nummer even ingezongen. En ik zing het nu nog hoor. Als het toelaat qua charne en qua feest of partij. Dan zing ik dit liedje ook. En ik sta wel veel op bij de oldtimer festivals. En dan past dit ook heel goed bij.
0: Ja zeker. Nee, Bad Heart. Wow. Dat is niet zomaar even één.
1: Nee, maar het is gewoon een heel mooi nummer. En mijn stem, mijn vermogen leent heel veel. Ik zing zelfs Shirley Bassey. Dus ja, en daar kan dit ook heel
0: maar
1: goed bij.
0: Maar ik nog met haar.
1: Ja, dat is, ja. En dat had ik al over een hele poos terug.
0: Ja.
1: Maar ik vind het heel leuk dat die vanavond even een stukje mag gedraaid worden. Ja, heel gaaf.
0: Ik draai hem heel onder. Oh. Ik zou zeggen, Harkens, luister je maar even lekker.
1: Nou, Essie Sound.
0: Essie Sound, ja, dat wie die eerste.
1: Ja, mijn eerste artiestennaam was Essie Sound.
0: Ja, mooi.
1: Ja, je prachtig. Moet toch iets heten, hè?
0: Natuurlijk. Ja, dat is goed. Ik draai hem lekker. En ik zal even zien. Yes, komt-ie.

0: Ja.
1: The one and only. Let your soul shine.
0: Ja, die is echt geweldig. Soul Shine. Ja. Van Bad Heart. Bad Heart is echt
2: prachtig.
0: Zo geweldig. En ik vind dat nummer, Esther, haast echt schitterend zang, joh. Ik zei Gretje en Esther, er moet even een mooi videoclipje bij.
2: Ja.
0: Echt. Maar die is heel mooi. Maar daar vertelde ze zo mooi even over achterskentrot dan.
2: Ja.
0: Gaan we even, praten we even met elkaar. En ik vond dus dat heel mooi uitleidest. Hey, hoe is nou zelf eigenlijk zo tevreden hoe die zelf wist hoe het al hier lekker get in jongen. En ja, dat vertelde het heel mooi.
2: Ja, dat dan moet je het nog een keer zeggen inderdaad. Maar het is, het voelt als je één met jezelf bent, hè, dus je huis, je lichaam en je geest, als dat één voelt en dat je je lichaam streelt en je spirit streelt en luisteren naar je lichaam. Ja, dat kan niet in één keer. Maar daar ben ik zo in gegroeid, omdat ik daar heel graag mee bezig wilde zijn, om sterker in mijn schoenen te staan. Ja, is het zingen voor mij ook nog alleen maar sterker geworden. En ja, meer in balans. Dus die angst is weg. Het stukje, ik mag er zijn, is er gewoon.
0: Hè? Yes.
2: En ja, dat van jongs af aan is dat natuurlijk voor bijna iedereen is dat een leerproces. Want eigenlijk zit je met 30 mensen in de klas en dan moet je doen zoals het eigenlijk wat de juf zegt en je moet gelijk zijn. Maar iedereen is zo uniek in hun doen en laten en zijn. Ja, en dat ervaar ik ook heel veel jaar al achter elkaar. En ik zie het ook hoor, dat mensen shinen als jij jezelf bent. Krijg je dat ook weer terug.
0: Juist.
2: En
0: absoluut.
2: Dat vind ik zo leuk.
0: Ja, ja. Dat is absoluut. Het spreekwoord is net van eerd, hè. Wie goed doet, wie goed ontmoet.
2: Ja.
0: En wist Esther, nou, daar hadden we het dan ook wel zo. Er ben natuurlijk ook altijd mensen, ja, die weten net hoe ze hem omgaan maten.
2: Nee.
0: Maar dat komt heel vaak ook bij haarzelf wij, hè. Want ze kennen dus dat nog net.
2: Nee. En dat is wel eens jammer dat mensen, als je het erover hebt, dat mensen ook gelijk wegspringen.
0: Ja.
2: Maar ik vind het, ja, je mag jezelf wel even spiegelen hoor, in het leven.
0: Oh ja, zeker.
2: Ja.
0: En het komt steeds meer, hè. Het maait steeds meer.
2: We zitten ook in een soort energieveld dat wij gaan shiften.
0: Ja.
2: Ja, mensen zullen wel denken, waar heeft ze het nou
0: nee,
2: over?
0: Nee, mooi Esther, zei
2: maar het is heerlijk als jij open staat om jezelf te veranderen in nog meer positiviteit. Ja, dan kun je het zweverig vinden. Ik ben totaal gegeid de wollen sokkenvrouw. Want ik hou van glamour. Ik hou van glitters. Maar wat is er nou mooier als mens zijnde om jezelf helemaal goed te voelen. En ook eerlijk oprecht tegen iemand te kunnen zijn. Van hé, wat ben je toch een mooi mens.
0: Hè? Ja, nou zo.
2: Of van in plaatsen. Nee, bist weer naar de kapper geweest? Je?
0: Ja.
2: Hest weer dit?
0: Nou zo.
2: En hest weer dat?
0: Ja.
2: Nee. Wat is er dan leuker om te zeggen? Ik zeg het bij ons ook wel heel vaak tegen andere mensen van in plaats. Goh, wat leuk dat je binnen bent. Goh, wat leuk. Zeg eens even van, hey Esther, hoe gaat het met je? Weet je wel, heb je een leuk weekend gehad? Dat is toch veel leuker van in plaats. Nou, ben je weer naar de kapper geweest?
0: Ja, afzakt, ja.
2: Ja, nou, en dan krijgen die mensen, die spiegel ik dan. Ja, en ineens zien ze zichzelf ook weer anders. Ja, het is heerlijk. Ja.
0: Dat is natuurlijk echt de biatskip, die is het jouwste.
2: En met het zingen.
0: Ja, en dan maaien ze wat maar ervan.
2: Ja, ik hoop ook echt, maar het gaat wel goed komen.
0: Natuurlijk. Zeker weten. Ik bedoel, ik vind het wel prachtig, als je zelf al saffier binnen.
2: Ja, ik vind het heerlijk.
0: Dat is mooi. En Do zei dat ik op een manier dat het ook al voor u zal je wel wijlijn is.
2: Ja.
0: We zetten al je wel eens even in een rollercoaster.
2: Dat vind ik zo'n mooi woord,
0: ja, maar het is toch zo.
2: Ja.
0: We beginnen alle hier wel eens even lekker de delta in. Maar het is nooit zo donker west als het werd ik wel jacht.
2: Ja, juist.
0: Nou, ik ga even een prachtig mooi nummer klaarzetten via Esther. Peggy Lee.
2: En dat is, daar begin ik de dag mee. En het is wel handig als mensen denken van ik vind het moeilijk om uit bed te gaan. Zet gelijk je Spotify aan en zet dit nummer even op.
0: Appa. It's a good day.
2: It's a good day.
0: Daar komt er.

0: Ja.
1: Weer even in de eten.
0: Jij bent er alweer. Ik ben er.
1: Ja, wat vind je? Dit is toch prachtig, hè? You don't know me.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, en als je dit dan hoort, dan zing je eigenlijk ook een beetje André Hazes, hè?
0: Ja.
1: Ja, jij zegt wat te doen. Nou, dan ben je helemaal in de war. Zeg
0: ja,
1: maar,
0: als ja, je... ja. Want wie zangen hem krijgt?
1: Ja,

0: Mooi, hè?
1: Zie ik jou weer staan.
0: Ah, joh, ja, machtig.
1: Maar dat heb je met heel veel liedjes dan. Denk je, Want ik luister heel veel oldies.
0: Ja.
1: Dat heb ik gewoon. Dat vind ik fantastisch.
0: Ja.
1: Straks in mijn nieuwe show. Dan.
0: Dan maak ik nog even nog aan.
1: Ja, mijn nieuwe show. Maar goed, dat. We moeten eigenlijk best wel veel dingetjes verspreken. Maar ja, die nieuwe show, die komt echt wel online. Maar daar ben ik eigenlijk nog lekker mee bezig. En er gebeurt ook wel eens wat in het leven. Dat ik daar even geen concentratie voor heb. Want ja, weekends ben ik zelf wel op pad. En dan moet het even tussendoor. Hè? En door de week werk ik ook nog een paar uurtjes. Ik zeg lekker niet waar.
0: Nee, en, zo. Ja, dan haast daar aan al die drukte.
1: Al die fans. Nee hoor, grapje. Maar ik vind het erg leuk dat ik hier ben. En de mensen die geluisterd, die nu net binnenvallen. Ik ben Esther Algra. Ik zing op grote feestjes, kleine feestjes. En in Friesland heel bekend. Ik zing in bijna elk dorpje ben ik hier. Ja, in de buurt. Ja,
0: ja. Ja, want de dorpsfeesten, die winnen natuurlijk.
1: Ja, Altwald. Het is nu de tijd, hè? Het is nu de tijd voor...
0: Altwald. Of Altwald.
1: Ja, dat zie je vaak bij, ja.
0: Altwald.
1: Altwoude.
0: Altwoude. Zeg maar op z'n Fries, Altwald.
1: Altwald. Ook.
0: Ja, ook Altwald. Ja, mooi. Machtig, hè? Hé, waar kennen de mensen die... Sjen en Jere?
1: Nou, inderdaad op internet, hè? Ja. Als jullie gewoon kijken, voor live, mensen, live. Ja, live is het natuurlijk altijd spannend. Want ik zet niet, het gaat zo snel. En om dat allemaal op mijn website te zetten, is dat soms wel eens wat lastig. Dus ja, daarom heb ik ook gewoon Esther Algra artiest op Instagram en Facebook. Dus mensen kunnen daar ook kijken als ik daar aan het, dat ik ergens ben. Aan het zingen, maar wat wel heel leuk is, is 17 juli, dan ben ik, is het niet de bouwvak? Ja, dat is bouwvakfeest. Dan kan iedereen mij komen bekijken en lekker met mij dansen in Oosterzee, op het pleintje. Heel makkelijk, je rijdt me niet voorbij, want je hoort me wel. Oosterzee is niet zo groot, het is bij Lemmer. Dus mensen, als je het leuk vindt en je wil graag even een borreltje halen, even eruit, hebben we een beetje strandfeest in Oosterzee met Esther Algra. Met heerlijke muziek en versoepelaatjes. Dus dat is hartstikke leuk voor de fans.
0: Ja. Ja, toch? Nou, mooi. Want ik zonder nog even een nummer van die draaien, maar die maakt direct nog even op, zie je?
1: Oh.
0: Welke woest ik nou weer jaren?
1: Lach met een reden.
0: Lach met een reden.
1: Ja, nou, waar we het ook een beetje over hebben, is probeer te leven zoals je denkt dat het is. En het wel zien dat je positief blijft. Gooi jezelf naar de sportschool of wat ook maar.
0: Ja,
1: gewoon lekker met jezelf aan de slag.
0: Dat bedoel ik. En ik zou zeggen, on the road again.
1: Ja, voor jouw vrienden. Hè?
0: Ja, dat had ik nog even beloofd. Ja. Dus hier is Kenneth Heat en on the road again.
1: Fijne vakantie.
0: Theo en Melly. Meid, zie er wat moois van. Doeg, je bent ze.

0: Don't spend time, tears, and money on my own breathless body. If your heart is in them flowers, bring them on. If your heart is in them flowers, I'll bring them on.
1: Ja, applaus natuurlijk voor onze Tanya Tucker. En wat een schitterend mooi festje. Ik draai nog even via mijn vriendin van Nelly. En die zit te wachten en ik zou even van haar draaien. Welke vriend is onze Jezus? En ik draai hem even van Nelly. En daarna doen we nog even een nummer van Esther. En dan binnen de 12 uurtjes weer om. Heerlijk. Je redder Nelly, even genieten.

0: Kijk wel even, jij maakt
1: dankjewel,
0: het helemaal
1: knap. Dankjewel, dus, ja, dat ik hier mocht zijn.
0: Nasa, ik vond het wel prachtig mooi. Dat is, ja, de eerste.
1: Lekker kleurig en fleurig staan we er weer bij, ja, met z'n tweeën.
0: Gaan we niet aan. En we gaan gewoon weer verder, hè? De
1: juist
0: volgende keer. Maar nou hier ik die verske kleerset. Waar hadden we die nou? Jere, ja. Esther, Algra. Harkens, dit weer het 2 uurtjes. Heerlijk. En ja, ze ben weer voor Beeflijn.
1: Ja, echt. En, het gaat me veel te snel.
0: Ik vond het geweldig, meester. En we zijn lang aan het praten. Dus we drinken aan lekker even. Want we zijn kruid. We hebben even wat een droge mollen. We met even wat spraakwater erbij.
1: Nog even wat extra's.
0: En tot na je weekend.
1: Dag, lieve luisteraars.
0: Ja. En blijf lekker hangen. We gaan ze nog 2 uurtjes de smachtwacht. Wat zoals nog zeiden.
1: En lach met een reden, ook van Esther Algra. En luister goed, want ga gewoon verder.
0: Nasa, hier komt.

0: Hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Peppe, mag ik ek bij Peppe op de stoel?
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
5: Ik ben benieuwd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op joggen oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Ja, je kan op vakantie gaan, maar je kunt beter bij de radio blijven staan. Wat is dat nou weer voor een slechte beginspreuk, jongens? Beginnen we gelijk alweer zo? Wie gaat daar nou bij zijn radio blijven staan? Dan ga je toch gewoon even zitten. En bovendien, op vakantie kan je ook de Smachtwacht luisteren via de beroemde livestream. Nou ja, goed. Welkom, beste smachters, bij uw wekelijkse pantoffelparade, de Smachtwacht. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. En de literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. En waar smachten we naar vanavond? Nou, in het tweede uur hebben we de zalige zes. De zomerrubriek die we al jarenlang, dat wil zeggen 1 jaar elke zomer doen. En ja, daar vertel ik in het tweede uur dan wel meer over hoe dat allemaal werkt. En we hebben ook in het tweede uur een stadstraat, steeg en streekgedicht volgens mij. En we hebben ook nog een gebeurd verhaal dat waar kan zijn. En daar zometeen ook meer over. Ja, u had net zo goed later kunnen inschakelen. In het eerste uur hebben we Goeroe Gerard, onze wijsgeer, Gerrit Gleufhoed, onze monumentenreporter, en het antidepressivum voor in Driesem. En dan hebben we nog een zwervend, zwevend bruilmoment. Ja, en die is door aankomende zomerse weer vast ver naar voren gezwoven. Dus hou uw meeschrijfformulier bij de hand. En poëzie. We hebben barstens veel poëzie vanavond. We zijn in de zomerstemming, in de vakantiestemming. En daarom hebben we ook veel gedichten uit onze reisbundels. Vooral de histotolk, die heeft veel gereisd. U weet het. En zo was hij ook in Parijs. Als je dan toch in Parijs bent, bezoek je die Eiffeltoren. Over een soort van boulevard schok je erheen. Die is lang. Wanneer je er dan bent, is er een zigzagrij om erin te mogen. Eiffeloos, eindeloos. Je sluit aan in de stoet, Japanners en Amerikanen, en wordt in een lift naar boven geschoten, of het een maanreis betreft. Zo vol dat met een beetje pech je niets ziet van het uitzicht vanuit de glazen lift, waar het toch om te doen is uiteindelijk. Op de terrassen is het al niet anders. Achter de rijen mensen is Parijs te zien, waarschijnlijk. Ten slotte wacht er de boulevard om terug te lopen met een gevoel van: is dit nou alles?

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medward.
2: Some of the poetry of Jacques Brel.

Haza, Jacques Brel, weer deskundig aangekondigd door Johnny Mathis, die gelijk weer door is naar een belangrijke voetbalwedstrijd vanavond. Nou zijn er volgens mij helemaal geen wedstrijden vanavond, maar goed, weet Johnny veel. Die wordt ook een dagje ouder. Dus hij zoekt het daar maar even uit in Californië. Goed, wat gaan we doen? We gaan een antidepressivum voor Driesem doen. En die is aangevraagd. Oh nee toch. Niet Mick Keyboard. Nee, ik wil echt geen muziek van Mick Keyboard draaien, jongens. Dat is... Nee, dat kunnen we echt niet doen in de smachtwacht. We kunnen af en toe wel eens een treetje afdalen. Geen enkel probleem. Maar nee, we gaan echt niks van Mick Keyboard draaien vanavond. Nee, heb ik gewoon... Nee, ook niet te zeuren. We gaan niks van Mick Keyboard draaien. Verzin maar wat anders. Want ja, we kunnen wel de daling van het programma in blijven zetten. Maar de bodem is bereikt hoor, met Mick Keyboard. Wat zeg je? Het is niet Mick Keyboard. Oh, het is Mickey Bord. Oh nee, dat is een goede vriend van me, Mickey Bord. Nee, dan doen we dat wel. En wat heeft Mickey Bord aangevraagd? Oh, dat is mooi. Een nummer van Stef Bos, Jardin du Luxembourg. Ja, dat past natuurlijk weer mooi bij het vorige lied van Jacques Brel over Parijs. En Herman van Veen daarvoor ook over Parijs. Die trouwens weer hele andere ervaringen in Parijs had opgedaan dan de histotonic zo te horen. En ik moet, ik ben ook een keertje in die Eiffeltoren geweest. Dat was in de jaren 80, 1987 of 88. Want Herman van Veen trad toen op in Parijs. En daar moest ik natuurlijk heen voor de smachtwacht. En, maar ja, wat moet je de rest van de tijd doen? Dus ik zwierf daar wat over die lange boulevards waar de histotonen kan zo prachtig over dichten. En ja, ik dacht, ik ga toch even die Eiffeltoren op. En eerst met een trap. En dan kon je naar de eerste etage, zeg maar. En nou, hartstikke leuk. Ik dacht, nou weet je wat, dit durf ik. Ik durf nog hoger. En toen ben ik in een lift gegaan. Maar dat was niet met glazen, zoals de histotonic dat zo mooi beschreven in zijn gedicht. Maar dat was met kippengaas en... een heel gammel liftje en hij rammelde zo van naar boven en er vielen wat schroeven uit. En, nou, ik was zo blij dat we daar gearriveerd waren. En ja, ook niks van Parijs gezien, want het was niet druk. Nee, we waren met z'n drieën, vieren in die lift. Maar het was hartstikke mistig. Dus er was gewoon helemaal niks te zien. Maar goed... Dat over Parijs. We gaan nu naar Stef Bos met zijn antidepressivum voor Driesem, Jardin du Luxembourg.

Ik zag vandaag een foto van 15 jaar geleden. We zaten in ons laatste jaar, we waren in Parijs. Jardin du Luxembourg, je kunt het parlement zien en ergens in de verte vliegt een witte duif voorbij. De bloemen staan in bloei, het was waarschijnlijk lente. De zon staat in het oosten, het is een uur of 10 misschien. We staan daar naast elkaar en sommigen die zitten. En in de verte staat het witte standbeeld van Racine. Het was de tweede dag, als ik mij goed herinner. We zongen 's avonds op de trappen van de Sacré-Cœur. En we wisten volgend jaar, dan scheiden onze wegen maar. We lachen allemaal op klein formaat en kleur. De onbetwiste leider staat vooraan in het midden. Lachend en uitdagend, altijd het hoogste woord. En altijd grote plannen om de wereld te veranderen. Het is nu 15 jaar geleden. Ik heb er niets meer van gehoord. En ver voorbij de laatste rij staat zij, ze was verlegen. De stille buitenstaander die nooit werd opgemerkt. Ik heb onlangs gelezen dat zij nu als verpleegster ergens aan de frontlijn van een burgeroorlog werkt.

Hun meesterwerk te schrijven, maar de beste van het eerste. Wij zijn het schuim dat overblijft. Ik weet nog hoe wij samen, bijna elke avond, keken naar de kleuren van de ondergaande zon. We dronken wijn en zaten op de Place de la Concorde en zagen in de verte een Arc van Triomf. Ik zag vandaag een foto van 15 jaar geleden. We zaten in ons laatste jaar, we waren in Parijs. Jardin du Luxembourg, je kunt het parlement zien. En ergens in de verte vliegt een witte duif voorbij.

Ja, prachtig. Ja, ik krijg hier de berichten door dat ze in Driessum ook een Jardin du Driessum gaan maken. Nou, dat moet toch wel een tuin der overpeinzing worden, zou je zo denken. We gaan een gedicht doen, weer een vakantieachtig gedicht. Want u kunt het zich misschien nog herinneren, maar de historicus Tonneke en ik die zijn een paar jaar geleden naar Mexico geweest. Daar zijn we op het gevangeniseiland Las Coronas geweest om daar enkele workshops te geven aan de gevangenen. Nou, dat was natuurlijk een ervaring van je welste. En dat niet alleen, er kwamen ook gewoon prachtige, Slauwerhof-achtige gedichten uit. En we gaan zo'n gedicht doen. Dit gedicht is geschreven door Rosalita Artoza. En zij schreef dit gedicht toen voor haar geliefde. Ik heb toch van jou tequila blanca gedronken en jou mijn lichaam als een pina colada geschonken. Je hebt toch met je zoute en gebarste lippen en tortilla vingers in mijn guacamole mogen dippen. Het wond je toch op toen ik je vastbond als een slaafse Mexicaanse naakthond. Je werd toch opgewonden en geil toen ik je vastbond in mijn bed in coronastijl. En ook van de foto's die ik van je maakte toen je van pijn kreten slaakte. Je had me gewoon die miljoen peso kunnen geven. Dan hadden we nu nog steeds dat spannende leven. Het had wat mij betreft dan eeuwig kunnen duren. En ik had die foto's niet naar jouw vrouw hoeven sturen.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de graaf van Medward.
2: Ja, en de graaf van Medward gaat u vertellen wat we nu gaan doen. Oh, er is weer iets. Oh, de drie nieuwe luisteraars hebben gebeld. Oeh, ja, dat is een dingetje. We zijn natuurlijk weer flink op de socials bezig geweest. Dat wil zeggen RTV NOF. En die heeft ons deze show groot aangekondigd. Vanwege dat ik twee verhalen uit mijn nieuwe boekje Gebeurde verhalen die waar kunnen zijn gaan doen. En ja, ze schreven dan ook dat het vlaggenschip dat boekje gaat presenteren. En ja, het vlaggenschip, dat zijn wij natuurlijk. En ja, u moet nog even wachten. Maar waarom maken zij zich dan druk? Oh, er zijn duizenden nieuwe luisteraars vanavond bijgekomen. En nou maken ze zich zorgen of zij dan nog wel de drie nieuwe luisteraars zijn. Of dat het volgende week dan drie oude luisteraars zijn. Ja, nou ja, dat weet ik ook niet. Nee. Ik zal even kijken wat er in het protocol staat. Goed, maar dat wou ik helemaal niet zeggen. Ik wou Gerrit Gleuvoet, onze monumentenreporter, aankondigen. Want hoe leuk is dat? De beste man die is door RTV NOF op vakantie gestuurd naar Zuid-Afrika notabene. En op voorwaarde dat hij daar elke week verslag doet van een monument in die regio dan. Ja, de eerste tolk die mocht deze week een weekje naar Limburg, ook leuk. En ik mag volgend weekend naar Nijmegen. Ja, ook leuk. Ja, het is geen Zuid-Afrika, maar ook leuk. Hè? Ja. Ja, en jullie mogen naar de McDonald's in Dokkum, ja. Goed, laten we gauw contact maken met onze monumentenreporter, met Gerrit Gleuvoet.
3: Monumenten met Gerrit Gleuvoet.

Ja, hier is dan weer Gerrit. Geleuveld u, speciale monumentenzorg, reporter van RTV NOF. En ja, ik heb de Suzuki heb ik geparkeerd in Saint Lucia. Dat is een, dat is een dorpje in het oosten van Zuid-Afrika. In het midden van allerlei moerasgebieden en toestanden en zo. En ja, gek genoeg zou je het niet verwachten aan de locatie, maar het is wel een charmant plekje. Ja, je voelt je daar op zich wel prettig. Nou, wat is hier nou te doen? Ja, eigenlijk helemaal niet zoveel. Of je moet, of je moet souvenirs willen kopen. Want over de souvenirverkopers dan struikel je hier. Maar goed, als je dat dan niet wil, dan is er eigenlijk niet zoveel te doen. Behalve, dat is toch wel een evenement van enige omvang. Kijk, in de omgeving, in het water, in de moerassen, daar barst het van de hippo's. Je weet het wel, van die hippo's, hè. Ja, dat zijn eigenlijk nijlpaarden, maar dat is logisch als bieten. Nou, wat doen die nijlpaarden? Die zitten de hele dag een beetje in die rivier te chillen. Die zitten daar een beetje te dobberen. En die vechten wat met elkaar. Dat is allemaal hartstikke gezellig. En dan als het dan donker wordt, zoals het nou donker is hier in het dorp, dan komen ze het water uit. En dan gaan ze rondlopen, weet je niet. Dan gaan ze gewoon, rondlopen. Dat is goed voor hun zelfzwichting. En dan gaan ze een beetje grazen en zo. Maar dan moet je wel uitkijken. Want een hippo, daar kan je vertellen, dat is het gevaarlijkste beest ter wereld. En die kunnen er wel wat van. Dus ik ben nou eigenlijk een beetje op zoek naar zo'n hippo om eens even te kijken. Dat is natuurlijk wel leuk als je dat een beetje door de straat... Oh, kijk, moet je kijken. Er komt er een aan. Ja, daar heb je er een. Ja, toch, jongens. Het is wel een joekel. Hoor je dat? Dan moet je eens even kijken wat een geluid. Ja, dan ga je wel voorop te lopen. Dan staat een blind paard natuurlijk ook wel. Eens even zien. Ze kunnen onberekenbaar zijn. Dat is logisch. Hey, wacht even. Ho, wat gaan we doen? Nee, niet naar de Suzuki Alto. Hallo? Ja, nee. Oh. Dan word je een beetje stil van. Hij is zo over de Suzuki Alto heen gelopen met zijn 2000 kilo. Wat moet je... Ja, zo de mieter doet dat. Nou ja, ik stuur dat maar zo. Don't be gentle, it's a rental. Wat gaan we doen? Gaan we er vandoor? Ja, laten we er maar vandoor gaan. Nou, zo de... Straks zeggen ze dat ik het ge-

Wat heeft dit nou weer met die hippo te maken, jongens? Ja, Gerrit Gleuvoet had het over een hippo die op zijn Suzuki Alto ging zitten. Ja, het was in Sint-Lucia. Ja, en? Oh, dit liedje heet Lucie's Kleine Wens. Nou, ik snap het nog steeds niet, maar goed. Ik ga een gedicht doen. Ik ga gewoon een gedicht doen. Een gedicht van de historiek Rome bij nacht. Rome bij nacht is een fantastische pracht waar verliefden flaneren en patsers paraderen. Heerlijk om op pleinen in de massa te verdwijnen. Het Colosseum majestueus, ook half ingestort, is het fabuleus. Het oude forum uitgelicht, de ruïnes zijn als een gedicht. Door geschiedenis geschreven, sta je het allemaal te beleven. Rome bij nacht, had je het ooit gedacht? Je beurs wordt door zakkenrollers gejat, en dan heb je het met die klote stad wel gehad.

Dean Martin met zijn prachtige hommage aan Rome. Ja, net zo prachtig als de hommage van de historiek aan Rome. Maar ik denk dat er nog een vervolg op dat gedicht gaat komen. Smacht u dit jaar verderop maar af. Ja, wij doen cliffhangers over het hele jaar heen. Dat niveau hebben wij inmiddels wel bereikt. Wie een nog veel hoger niveau heeft bereikt, dat is onze eigen wijsgeer, guru Gerard, die vanuit de stupa graag bereid is om al uw problemen op te lossen. En we zijn heel benieuwd welke dat deze week zal zijn. Dus we maken contact met de stupa te Hantum. Deze week kreeg ik een brief van Gerda Slavin. En Gerda die schreef mij: beste guru Gerard, ik heb sterk het idee dat u altijd alleen maar uit bent op geldelijk gewin en op het botvieren van uw lusten, in plaats van dat die mensen op spirituele wijze helpt. Wat vindt u daar zelf van? Beste karma, op het eerste gezicht zou het inderdaad misschien een heel klein beetje zo kunnen lijken. Omdat je de diepere, spirituele gedachten achter die façade niet kunt zien. Omdat jij niet de gave van een guru hebt. Zoals ik die natuurlijk wel heb. Hè? Dit consult kost je trouwens €480. Maar je mag het ook in natura betalen hoor. Heeft hij ook een probleem? Stuur deze dan naar Guru Gerard.

0: Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen.
1: Wim Sonneveld met de grote smachtwacht klassieker die we natuurlijk ook kennen in de originele versie van Histo Torck. In de tijd van de eurocrisis, de bankencrisis, maakte hij dat geweldige nummer poen met de tekst. Het zal u gedacht zijn wat de Grieken met uw poen gaan doen. Ja, geniaal. En ja, wat ook geniaal is, dat is mijn nieuwe boekje. Wat is er, jongens? Oh. Nee, niet eerst die rubriek. Ik wil niet. Ik wil.
2: Sta je weer?

0: lijkt te zijn.
1: Ja, nou ja. Oh, het zijn leuke weetjes over mijn boek. Nou, oké, dat vind ik wel tof van jullie. Oké, nou kom maar op met die weetjes. Of ik weet hoeveel er al verkocht zijn. Nou, kom op nou jongens, dat is helemaal niet leuk dat jullie dat zo doen. Doe maar een ander weetje. Wanneer ik voor het laatst een boek heb verkocht. Ja. We doen even geen weetjes. We hebben er geen tijd meer voor. Goed, ik heb een nieuw boekje gemaakt. U heeft dat op alle social media in de regio kunnen lezen. En het zal nog wel groots uitgemeten worden in de krant. En aanstaande zaterdag om 3:45 in de weekend nieuwsshow hier bij RTV NOF. En, maar goed, in de smachtwacht hebben wij natuurlijk de officiële presentatie. En in het tweede uur doe ik een iets langer verhaal. En in het eerste uur, en dat is nu, doe ik even een kort verhaal. En dat heet Borreltijd. Borreltijd was het moment waarop zij en ik de dag doorspraken. Nou maakten we niet veel mee op een dag. Of eigenlijk maakten we helemaal niets mee. We zeiden dan ook niet veel. Of eigenlijk zeiden we helemaal niets. Ik dacht, zal ik vertellen dat ik vanmiddag vreemd ben gegaan met onze schoonmaakster? Maar ik dacht ook gelijk aan hoe ze zou reageren. Ze zou boos worden of verdrietig. Ze zou gaan twijfelen aan mij of aan haarzelf. Dus zei ik maar niets en schonk mezelf nog eens een borrel in. Bovendien hadden we niet eens een huishoudster. We keken naar buiten en zagen onze tuinman met hoogrode konen uit het schuurtje komen. Het leek even of ze iets wilde gaan zeggen, maar ze bedacht zich. Ze zweeg en schonk zichzelf ook nog maar eens een borrel in. En we hadden geen eens een tuinman.

Ik mis de kauwgom in je zak, die ik daar altijd terugvind, naast je nagellak. Ik mis een vinger op mijn arm, hij trekt maar een klein streep en ik voel me warm. Ik mis ons stiekem in de bioscoop, domweg gelukkig zonder hoop,

strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens

Vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

We gaan u weer een uur plezieren. De beste manier om vakantie te vieren. Ja, beste smachters, welkom bij deel 2 van uw favoriete radioprogramma De Smachtwacht. Uw wekelijkse pantoffelparade. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak en het vlaggenschip van RTV NOF. En ja, tweede uur zit wat anders in elkaar. Enerzijds door de vakantiestemming waar we in zijn. En aan de andere kant door mijn nieuwe boekje Gebeurde verhalen die waar kunnen zijn. Daar gaan we zo meteen nog een verhaaltje uit horen. En ja, als je het boekje nog niet besteld heeft, dan kunt u dat alvast doen. Dan kunt u meelezen, maar u kunt het ook later kopen natuurlijk als u het maar koopt. Als u het niet koopt, dan ga ik u bellen. Ja, dat is het protocol zoals dat hier werkt bij RTV NOF. En ja, wat gaan we dan verder nog doen? We hebben nog een stadstraat tegen streekgedicht. Ook leuk voor de toerist in de regio. Wil je er een keertje even uit? Nou, dan kan je het advies van het stadstraat tegen streekgedicht opvolgen om daar eens even te gaan kijken. En we hebben de zalige zes. Ja, onze geweldige zomerse rubriek. Nou zie ik jongens in een draaiboek. Ik zie 5 nummers staan. En de rubriek heet de zalige zes. Ik hoop niet dat het zo'n week wordt als 4 weken geleden. Dat het helemaal uit de hand liep met deze fijne rubriek. Maar ja, er mist er één. Oh, jullie weten niet welke er vorige week in is gekomen. Ja, dan moet je even in het documentje kijken dat de histotolk en ik hebben gemaakt. Daar staat het allemaal netjes in. Staat er niet in? Ja, tuurlijk staat het erin. Het kan toch niet zijn dat de histotolk vergeten is om daar dat nummer even in te zetten? Nee, anders had hij dat Evert wel laten doen. En dan weet je, als Evert het doet, dan komt het goed. Dat is een oud Westereense spreekwoord ook. Nou, dan heb je het per ongeluk zelf weggehaald.

Ja, ja. Dat is zomaar gebeurd in een documentje. Maar goed, je weet dus niet welk nummer we gaan draaien zometeen. Nou ja, dat proberen we dan wel op te lossen binnen nu en 5-6 minuten. Goed. Laten we eerst een gedicht doen om even bij te komen. Een gedicht van de historiek over Amsterdam. Ze komen voor de klompen, voor de tulpen. Ze komen voor de nachtwacht, voor Van Gogh. Ze komen voor de grachten, voor Anne Frank. Ze komen voor drukte, voor zakkenrollers. En ik kom er ook. Bij de hoeren.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medward.
2: Ja, de graaf van Medward gaat u vertellen wat we nu gaan doen. We duiken de zalige zes in, al zijn het er nog maar vijf. Maar ja, mijn redactie zit hier peentjes te zweten. En daar is niet zo heel veel voor nodig, moet ik zeggen. Maar toch hoop ik dat ze nog contact met de historiek kunnen vinden om het raadsel van het verdwenen zesde nummer op te lossen. Maar goed, we beginnen gewoon met de zalige zes, dan wel vijf. En anders verzinnen we er zelf nog voor eentje bij. En ja, dat kan niet zonder die prachtige tune die we hebben laten maken voor €40.000.
3: Hier zijn de zalige zes van het

Ja, wat is er, jongens? Smoor? Hebben jullie er de smoor in? Ja, het is jullie eigen fout. De histotonk die heeft dat heel netjes in het document gezet. En dan gaan jullie... Ja, en hebben jullie de smoor erin? Je hebt zelf dat eruit gegooid of zo? Ja, ik weet ook niet hoe jullie het... virtuele begaafdheid is, maar misschien moeten jullie nog eens een cursusje doen of zo. Huh? Oh, dat nummer heet Smoor. Oh, het verdwenen nummer is van Maaike Oudboter en dat heet Smoor. Nou, laten we die gelijk maar doen voordat we het straks weer vergeten zijn. Hebben jullie hem in de cd-speler? Ja, oké. Okay. Nou, ja, sorry beste smachters... Het gaat weer een beetje rommelig met de zangige zes. Het is ooit ingesteld als een relaxte rubriek. Zowel voor u als voor ons. Maar ja, met zo'n redactie. Je kan helemaal niks met zo'n redactie. Wat moet je nou met die gasten? Nee.

Dimitri van Toren met zijn fragiele darmgeluid staat nog steeds gezellig in de zalige zes. En ja, wie er ook nog in stond, dat was Herman van Veen met Bijou après Bijou, prachtige nummer. Eva de Rover stond er nog in met Fantastisch toch. En ja, Maaike Ouwbouter met Smoor. Ja, Smoor. Hoezo? Ik moet ophouden. Omdat ik steeds over Smoor heb, krijgen jullie zin in saté Ayam Smoor. Nou. Ik weet het niet meer hoor. Misschien moeten we stoppen met deze rubriek. Het kan nooit eens een keer serieus zijn. Nou ja, laten we naar de nieuwe... Het nieuwe lied gaan dat heeft plaatsgenomen in de zalige zes. Ik hoop dat jullie dat goed in het document hebben gezet. En ik hoop dat de historiek dat nummer ook kan vinden. En ja, anders zal die er wel weer snel uit zijn. Maar goed, dat horen we allemaal volgende week wel natuurlijk. Want de nieuwkomer in de zalige zes, dat is Cornelis Vreeswijk.

Een paleis van zand bouw ik aan het strand. En Veronica ligt in de zon. Zeven torens of acht en een poort en een gracht. En een jonkvrouw op het balkon. En de branding is blij. Het is laag getij. En Veronica vraagt om ijs. Dus ik bouw met spoed. Morgen komt de vloed en vernietigt mij.

De ophaalbrug is van hout en het hout is zout, want het komt uit de zee vandaan. En de ridder ben ik met een harnas van blik, dus dat heb ik het liefst maar niet aan. En de vlag, de BH van Veronica, fladdert vrolijk terwijl ik bouw. Lieve schat van mij, laat je borsten vrij, want ik bouw dit paleis voor jou.

Attention, attention, l'océan est une con. Want de branding stroomt in de gracht. En de ridder verdwijnt en de jonkvrouw kwijnt. Want de vloed komt met volle kracht. Torens vallen om, het is alsof een bom midden in het paleis ontploft. En Veronica zegt, oh, wat ben jij slecht. Geef mijn BH terug, jij schoft.

Ja, Cornelis Vreeswijk met zijn paleis van zand en de BH van Veronica. Ja, prachtige nummer, past helemaal in de sfeer van de zalige zes. We gaan weer even op reis naar Zuid-Amerika. De Histor Tonk heeft daar een studiereis gemaakt voor RTV NOF. En ja, het is niet direct een aanrader om hier naartoe te gaan. We gaan namelijk naar Chili. En het gedicht heet De Handen van Victor Jara. Woorden van liefde, woorden van protest, woorden van verzet. Woorden. Geschreven woorden, gezongen woorden, gevangen woorden. Woorden. Verbrijzeld werden zijn handen. Zonder woorden om de woorden. Woorden. Was je zo bang, Augusto, voor woorden, zijn woorden, woorden.

0: Victor Gara over wie het gedicht van deze tolk ging. En ja, misschien enige duiding. Victor Gara was een Chileense zanger, protestzanger. En hij trad ook veel op universiteiten en het regime vond hem wat gevaarlijk worden. Dus sloten ze hem op in een groot voetbalstadion met duizenden anderen. En opdat hij nooit meer gitaar zou kunnen spelen, hakte zij zijn handen af. En later doorboorden ze hem met een stuk of 50, 60, 70 kogels, opdat hij nooit meer zou kunnen zingen. En dat was het regime van Pinochet, als ik me niet vergis. Toch jongens, Pinochet? Huh? Zij kennen alleen Pino van Sesamstraat. Nou ja.
1: Dit is De Smachtwacht.
0: Ja.
1: Jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
2: Joen is jouw smachtwachter van tjenst, de graaf van Medward.
0: Ja, het is niet anders. En de graaf van Medward gaat een verhaal uit zijn nieuwe verhalenbundel doen. En enige duiding over de bundel. Het zijn vooral wat verhalen uit mijn theaterprogramma's die ik de afgelopen 25, 30 jaar gedaan heb. Een aantal nieuwe verhalen en de meeste verhalen gaan een beetje over mijn begintijd als artiest. En dit verhaal heet dan ook Triootje. Als je, zoals ik, niet zo heel succesvol bent als artiest, kom je op de meest vreemde plaatsen. Het is geen reis langs gerenommeerde theaters, maar meer een treurige tocht langs cafés, restaurants en nachtclubs. Ik trad vooral veel op als achtergrondgitarist in restaurants. Dat betaalde goed en het werd al snel een soort betaald oefenen. Zo ook deze avond. Het was een besloten 14-gangen diner. Ik hoefde niet continu te spelen, maar tja, wat moet je anders? Het alternatief was naar etende mensen kijken. Dus ik speelde tot het bloed uit mijn vingers liep. Na afloop kwam er een man naar mij toe. Hij vroeg of hij mij iets mocht vragen. Ik vond dat best. Het volgende is namelijk het geval, zo stak hij van wal. Het gaat niet zo goed tussen mijn vrouw en mij. Hij wees met zijn ogen zijn vrouw aan, die niets vermoedend een sigaret opstak. Dat mocht toen nog en de rook gaf mijn optreden toch nog wat theatraals. En daar komt u in het spel, verklaarde hij zich. De angst sloeg om mijn hart. Het zal niet de eerste keer zijn dat het echtelijke bed vervangen moest worden, omdat de vrouw des huizes mij daarin had bemind. Ik herkende haar niet, maar dat overkomt mij wel vaker. Gelukkig ging zijn verhaal een andere kant op. U moet weten, mijn vrouw is een ongelofelijke fan van u. Echt idolaat. Ze heeft al uw boekjes en cd's. Ik word er horendol van, maar zij vindt het prachtig. Ook hangt ons huis tot de slaapkamer aan toe, vol met posters van u, en ze raakt maar niet uitgesproken over uw innemende persoonlijkheid. Nu moet u weten, volgende week is ze jarig. En nou heb ik het volgende bedacht. Ik zal u er rijkelijk voor belonen. Ik wil u haar cadeau doen. Dan komt u 's ochtends vroeg naar onze slaapkamer. Het zweet liep koud uit mijn oksels. En dan gaat u aan het voeteneinde zitten op een stoel die ik daar neer zal zetten. En dan laat u haar ontwaken met uw fragiele gitaarspel. Zodra ik u hoor spelen, kom ik binnen met een champagne ontbijt. Dan speelt u nog even door en dan kunt u weer weggaan. Wat denkt u? Ik dacht, tja, maar ik zei, dat is een mooi idee. Ik kreeg het adres en we spraken een tijdstip af. De week daarop was het zover. Ik begaf mij naar een smal straatje in een klein terpdorpje. Het was februari en erg koud. Ik liep met mijn gitaarkoffer naar het evenoude huisje. Ik wilde aankloppen, maar de deur ging al zachtjes open. Geweldig dat je er bent, zei de man die zijn huwelijk probeerde te redden. Ik deed mijn jas uit, hing hem over een stoel, haalde mijn gitaar uit de koffer en stemde deze. Ik ging het wankele houten trappetje op dat mij naar de zolder zou leiden waar hun slaapkamer was. Toen ik mijn hoofd door het trapgat stak, zag ik een knusse ruimte vol balken met daartussenin posters van mij en een nostalgisch bed met aan het voeteneind een stoel, precies zoals was afgesproken. Op het bed lag zijn vrouw, eigenlijk ook precies zoals was afgesproken. Ik ging zitten en wilde op subtiele wijze Adelita van Tarika inzetten. Maar mijn vingers waren zo koud dat ik de snaren verkeerd en veel te hard raakte. Met een gil schrok de vrouw wakker. Half naakt zat ze verschrikt, rechtop in bed. Ik speelde door alsof er niets aan de hand was. Gelukkig kwam de man nu ook de trap op gestommeld met zijn champagne ontbijtje. Zij had gelijk de romantische setting door en vatte dat gelukkig voor hem ook zo op. Ze dronken van de champagne en ze begonnen al een beetje aan elkaar te frutselen. Dit leek mij een mooi moment om mijn optreden te beëindigen. Ik sloop zachtjes naar beneden. Ik deed de gitaar terug in de koffer, trok mijn jas aan. Ik hoorde weer gestommel op het trappetje. De man was naar beneden gekomen en hij gaf mij een goed gevulde envelop. Hij sloeg mij op mijn schouder en zei: heel erg bedankt. Je hebt ons huwelijk gered. Ze vond het fantastisch. Nou is het volgende het geval. Volgende maand zijn we 7 jaar getrouwd en dan wil ik een grote droom van haar laten uitkomen. Dan kom je weer naar onze slaapkamer en dan doen we een triootje. Ik wist niet hoe te reageren. En dat was maar goed ook, want hij vervolgde: dan neem je een violist en een drummer mee.

0: Ja, dat was Matt Word van Matt Word We Love You. Ja, dat mag ik hopen. En dat verhaal kwam dus uit mijn nieuwe boekje Gebeurde verhalen die waar kunnen zijn. En ja, ze vroegen op de socials, wordt een vraag al gesteld van hoe is dit dan waar of niet waar? Ja, ik had liever gezegd dat het allemaal niet waar was, maar dit verhaal was over 98% wel waar. Dus bestellen die hap. We moeten een beetje voortmaken. Voorlezen van een verhaal duurt toch langer dan de redactie bedacht had. We gaan een stadstraat tegen streekgedicht doen. En dat is aangevraagd door... Wat staat hier? Er ligt hier een briefje met tepelklem. Gaan jullie wat bestellen bij in de webshop van de goeroe of zo? Kom op nou, jongens. Oh, het is tepelklem. Nou, tepelklem die heeft een gedicht aangevraagd over Kerkenradeel. En de histotolk die is daar hele middag heen gegaan. En hij schreef daar de volgende poëtische woorden op het papier. In Kerkenradeel staat niet één kerk, nee... Er staan er heel veel. En denkt u, nou, dat is een vredige boel. Dan komt u bedrogen uit, want ze slaan elkaar liever op de smoel. Ze prediken allemaal het ware geloof. Althans, dat verkondigen ze. En voor de anderen zijn ze doof. Allemaal roepen ze, van God is er maar één. Als dat ook in Kerkenradeel waar is, dan is God... behoorlijk schizofreen. Ja, en dan zouden we een gedichtje doen, maar van een liedje doen. Maar dat gaat even niet door, want de klok kijkt boos. We doen gelijk nog een gedichtje. Als we daar nog tijd hebben, voor hebben tenminste. En als ik het kan vinden. Jullie moeten het draaiboek beter plannen. Dan hebben we geen telefoongesprekken met de histotolk. Dat de boel altijd hopeloos uit de hand loopt. Ja. Goed, we gaan het gedicht Stedelijke Zalen doen. En dat gaat over het Stedelijk Museum te Amsterdam. Stedelijke Zalen en ik naast haar. Daartussen een kloof van parket. Kievers in een raam. De korst van de geschiedenis. We kijken naar lood, naar stro, naar het zand en as dat van het doek valt. Mijn hand hangt zwaar dicht bij haar mouw. Een magneet die weigert. Ik zie onder haar blouse haar hart pulseren. Mijn blik schramt. Laat mijn adem haperen. De lucht tussen ons is dikker dan lood. Mijn schouder zoekt de haren. Ik ruik ons begeren. En onze angst. We kijken naar het doek. We kijken naar elkaar. We kijken weg. Het doek kijkt terug. Zwart, diep, onverbiddelijk. Onze liefde is als een fossiel. Nog voor het leefde. Zij staat hier, een silhouet tegen asgrijs. Zij staat hier op ademafstand, mijlen ver weg. De uitgang, de draaideur, snijdt de dag doormidden, snijdt ons doormidden. In de tram terug vraag ik het de ruit. Waarom bleef mijn hand slap? Waarom mijn mond een streep? Waarom niet die hand, niet die mond? Waarom niet haar hand, niet haar mond? Ze verdwijnt met kiever in het duister van mijn innenraam, haar as op mijn tong. En wat een leuk geweest. Als jullie het liedje al hadden klaargezet. Maar, jullie waren zo onder de indruk van mijn voordracht. Ja, lul je er maar weer uit, jongens. Welke gaan we doen dan? Nou, we doen deze. Je kunt dat toch niet meer helemaal draaien. Het maakt ook helemaal niks meer uit. Als het slecht geprogrammeerd is, dan helpt er geen moedertje lief meer aan. Maar wel prachtig. Jan Mesdag met de nummer van Jacques Brel.
1: Nee, ik weet niet waarom de regen uit grauwe wolken vodden kruipt. En onze velden, onze wegen voortdurend met zijn vocht bedruipt. En ik weet niet waarom de wind op ochtenden van winterzon zo vaak het lachen van een kind meedraagt als breekbaar carillon. Ik weet dat niet en het laat me koud. Ik

0: vak geurt naar omweg en verdwalen van populier tot populier. En ik weet niet waarom de berken in mist opdoemend strak en wit mij zo doen denken aan de zerken waarop je in de kerken bidt. Ik weet dat niet en het laat me koud, ik weet dat ik nog van je houd. Nee, ik weet niet waarom de stad mij in haar buitenwijken eert en mij verregend koud en nat tussen haar minnaars accepteert. En ik weet niet waarom die haag van mensen graag zijn bloeders lest en bij het zien van mijn nederlaag de neus tegen de ruiten prest. Ik weet dat niet en het laat me koud, ik weet dat ik nog van je houd. Nee, ik weet niet waarom die straten zo gasvrij voor mij opengaan, maagdelijk en naakt, naakt en verlaten, met slechts mijn stappen zonder maan. En ik weet niet waarom de nacht mij hier als een accordeon bespeelt zo treurig en zo...
1: Ziet u zometeen een dichter die het niet meer weet, dan ben ik dat. Dan weet u dat. Tot de volgende keer en smacht zacht.
0: Nee, ik weet niet hoe laat die trein, die trieste trein naar Amsterdam vanavond gaat, maar op die lijn zal jij aan boord zijn.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Noordoost-Friesland.
1: RTV NOF. Mm-hmm.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangekomen.